Ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat, ne pregelat